Vroegochtend weer galen, door die bomen in die veld. Alles hier is stiller, als wie groot gejaagd naar geld.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Van kap tot die kant van Rantgoense Kaai.
1: Moes ons wegvaar, moes ons wegvaar.
0: En zelfs waar ons vast meer.

jy oud of is jy jonk, nuchter of drank, van kleins af al geleer om op een stuits te prank. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, in een hoed of in een jas jou beste baadje getooi.

Het heb je al gezegd, dat ik voor jou wil hè. Het heb je al verteld, ik smeer als net jouw pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? Hoe kom je vertellen, dus je jammer.

0: goed zoals goud en diamanten kan jongens lei. Die meeste van ons denkt dus wat je in die schatkes zal krijgen. Een dolle gejaag en een gestreierij. Om je eerste die schatkes te krijgen.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

Luister. Als ik heel dag dier batterij in mijn bakje in die stad moet blij, wil ik die grond pad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moest een plan. Ja, man maak een plan. Haat van die 8 tot 5 mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan? Wil jij ook grondpad slaan? Als jouw ziel opvreed, laat ons al die mieren breed. Dan maak een man ons een plan.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

ben je eenzaam zonder voor mij die er komt weg. Zou ik jou in slaap wegven, hier die lach of meer die lang. Na zomer wie je jong, waar ik je

voor mij. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: bly maar altyd baas.
1: Astro Paint Kuiberg haal 4 sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.

Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

ek weet jy het saam gesing, harde kole, hey man. Nou, saam met Rieke Snel, Aramtas, Bok van Blerk, as ook Refensi, hulle het saam gespan met de harde kole. En dan ons eie kaptein, ons het een kaptein. Ek weet al was tyd wat hy die oogklap op ons aangehaad het. Hy is inderdaad ons kaptein, Good Darren. 34 minuten na 1, John Durker, jou gasheer. Rechtstreeks hier vanaf die vliegveld in Uitenhaag. En ek sien die 4x4 het nou hier so beweeg. Het lyk soos een hele waterdam waar al nou in is. En die skare bekyk dit en hulle geniet het toch so. Ja, het is daarom altyd wonderlik om te sien as mense hulle self so kan geniet soos vandag. En intussen deur ons program, daar by jou by die huis, gesels ons ook nog saam. Want is daar nou een ding is waarvan niemand kan wegkom nie. Ja, ons allemaal raak oud. En ja, as ons gelukkig genoeg is, wat ek maar dan eerder so sê, as ons gelukkig genoeg is, gaan ons allemaal een dag oud word. Jy weet. En aan een dag gaan ons hoop iemand bel ons. Ons gaan hoop iemand kom kuier. Of iemand onthou al net ons verjaarsdag. Of ons gaan op een punt kom waar ons net gaan hoop iemand gaan vraag, hoe gaan dit net met jou vandag? En dit is ook om vandag so onderwerp so belangrik is. En ek het jou gevra, gee ons genoeg vir ons ouwer mense, ons ouwer bejaardes en ons kontry. Hoe voel jy ons kan beter doen? En van ons vriende het al gesels, maar baie het ook nog julle mening daarom gegee nie. En, want ek voel persoonlik die manier waarop ons vandag vir ons bejaardes sorg, is waarskynlik hoe die volgende geslag eendag vir ons gaan sorg, nie waar nie. So stuur vir ons hi WhatsApp, dat ons jonge generasie kan hoor wat jy sê. Ons wil hoor, en ek wil ook hoor wat jy dink daar by die huis. En onthou, ons is vandag rechtstreeks hier by die Toyota Uitenhaag, 4x4 dag, ten bate van Aunt Meimering ouwe thuis, vir net R50. Kan jy een wonderlike dag saam met ons families, al ons vriende hier, een groot verskil maak in iemand anders as se lewe. En dan wat sê van een biggie hillbilly rock? Ja, en hierdie een loop mooi af. Samerai manne hier op die 4x4.

Middag John, jou onderwerp vandag is hoe van toepassing op my en my man. Die gesegde sê ons een ouer kan 5 kinders groot maak, maar 5 kinders kan nie eers tyd afknyp om te vra hoe dit gaan nie, afgesien van geld. Het gaan oor wat ek gedoen het vir my oudste, waarin ek baie belê het as kind en tiener. Speel woordeloos van Rudy Klaase, want ek is woordeloos, Irina. Ja, Irina, ek het al die frase al gehoor, en het is so waar. Een ma kan na soveel kinders kyk, maar soveel kinders, 10 kinders, kan nie na ma kyk. Een ma kan na 10 kinders kyk. Baie dankie ook vir jou uitreik vanmiddag, en ek sal kyk vir haar prachtige snit. En dan kry ons nog baie boodskapies, ek is een bietjie agter vriende, maar kom ons maak gauw eers weer musiek. Hier so vir al die 4x4 manne, bly ingeskakel. MUZIEK

Daar is Zeba en Dante en Dante. Net voor het val in mannen, hier keep moe something about a truck. 15 minuten na 2. Ek sien ons krijg nog steeds stemnotas en boodskapies. Ek weet nie of ons genoeg tyd gaan heen nie. En hier is nog baie boodskapies. Ek sien ons het nog een boodskap, ook vanuit Detroit. Daar sê luister, julle elke dag van Detroit, Michigan area. Sterkte aan my skoonma Lena. En liefde verlange na my vroukie Sonja en familie en vriende. Nog een maand en half, dan ek weer daar. Daai vier lange. Ons is blij om van jou te kan hoor vanmiddag hierso. En ja, jy het seker nou net wakker geraak daar. So 7 uur, 8 uur daar by jou, meneer. Hi John, het is tragies soms hoe baie bejaardes vergeet en verstoot word deur die samelewing en hulle eie kinders. Mense dink hier daaraan dat hulle ook as hulle gelukkig is, dalk enig ook hierdie bejaarde stadium sal bereik nie. En dan moet hulle bid dat hulle ingesluit sal word deur jongere familielede. Daar is daarom nog mense wat nog harte het en omgee. Mooi middag en het kom van Veldblom af uit de naag. Veldblom, baie baie dankie vir jou boodskap. Ek stem volkome saam met jou, dis ek om ek vroeger gesê het. Dit is nou ons beurt. Dit is mense wat gehelp bou het aan hierdie dorp. En nou is het ons beurt om hulle te kan helpen.

Dat is Alexis Jordan hier op Leister FM met Happiness. Dat is wat het is, happiness, nee. Voor alles is aan Leister FM, kan keier, nee. Vraag jullie natuurlijk een vraag hier op je WhatsApp-lijn. Laat weet van mij 082-333-67. Ik wil graag bij jou weet vandaag. Moet paarkies wachtwoorden deel op cellfone. Ik zie hele paar boodskies wat al deerkom hier. So bye bye, dankie dat jy saam met my gesels gaan. Nou een bykie kyk wat daar so aangaan. Maar kom ons vat hem lekker vast. Die boer muziek is op pad. Hier is ons Elf Wiggle met Rooi Jakkels. Sitties.

0: net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Dat is Johnny Cash en June Carter daar zo met Jackson. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Mijn naam is Rian Strydom. Kuier saam met jou tot en met so 20 voor 6 vanavond. Gaan lekker saam. Kuier Lorenko is net nou my achter die microfoon. En ek gaan vir jou verder vat. Alipad van die VSA, Amerika. Nee. So nou het ingeskakel blij hier so op jou lekker luisterstasie. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een beetje luister na James Johnston en Apple met Country is for Me.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kijk, een jachter ken ik goed, ik ken zijn game. Partijwerk in kantoren, en die ander op die mijn. Arriveringsagressie, assel stop.

0: dit is Jan Raap met Jaap Vat Rydelen met verskietende sterre en Kurt Dern met Hallo my Maaikie, hoe gaan dit? Bring ons dan al 37 minute net na 6 of so 23 minute net voor 7, amper vergeet ek my telling daar gewees. Maar nou ja, ons het julle paar boodskappe ingekry, is eenetjie wat sê, Likkie was Cry Me a River van Justin Timberlake, my ex het gehuil toe ek hom gelos het, en die Likkie wat ek versoek is miljoene hande verras, asjeblief. Dankie, Cherie. Een boodskap hierso wat ook sê, kan ek asjeblief vraag vir Please Don't Stop the Car, Mieren om my hart, of Toe die Engel aan die Water Raak. As een van hulle beskikbaar is, dankie, ons keier lekker saam met jou, en dit kom daar van Cecilia af. Dan, ek neem aan, dis Jessica, sy vraag, goeie naam daar, hoop dit gaan goed, kan ons asblief die telling van die rugby kry? So as enig iemand die rugby telling het, asblief, laat weet vir ons, en dan kan ek het so deurgee, ek sal ook een bykie kyk, as ek live telling van my kant af, die kant kan kry. Maar ja, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, en jy kan vir my laat weet, wat liekie verteenwoordig een verhouding in jou lewe, enige liekie is het, jy weet, I want to break free, want jy wil nie meer saam met iemand wees nie, is dit net dat jy sê, jy vry lekker, maar nie so lekker soos jou sissie nie, watter type liekie wil jy vergelyk met een verhouding, enige type verhouding in jou leven, laat weet vir op 082-333-367, want hou standaard datadriewe kan geld, en dan ook, stuur dan daar somme daar vir my een versoek of twee deur, wat jy graag vanavond wil hoor, en ons maak die program, dan somme lekker.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Gooi julle hande in die lucht, verrassing! Jy's een doring, jy's een dissel, jy's ons maat. Luister en pa! Ons maat laat

En dat is de Campbells met Bubble Back. Ons ook weer aan de Wait Mate, meisje van mijn dromen. Anon Goosje met Krijkie, Ruur mij nee. En Bok van Blaark met Wodka en OJ daar gehad. Het brengt ons nu 13 minuten net na 8. Het is die 18 juli 2026. Het is amper tijd voor mij om jou te groet, maar kom ons kijken een beetje naar de boodschappen wat deurgekom het. Is dit enigie wat sê... krag morgen af van 7 voormiddag tot 7 namiddag as gevolg van kragakama lyn en sal weer chat. Kom van Marihan af, boodskap wat sy deurgestuur het daar. Boodskap wat sê goeie naand, het 'n vraagie en dan mooi aand verder. So, ons tegniese span is besig om aan dit te werk op die oomblik en hulle sal dan, so dit sal so spoedig as moontlik, sal als weer reg wees. Boodskapie is deurgekom met versoeken natuurlijk al van Maat Chips af. Sy sê ook speel enig een van die liedjies asseblief Renkie en een geseënde sondag en aangename week vir jou. Love you. Dankie Maat Chips daar vir jou ook. Een boodskap wat sê hallo, kan jy asseblief vir Herkie Liefie die boodskap stuur. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Lief jou sommer baie van jou Lindaikie. As jy kan, speel asseblief vir ons Dirk van die Westhuis en sy Oelala of net so of Michael Bolton se Beautiful World. En ons gaan nou kyk wat se liedjies daar vir jou beskikbaar is, dan maak ek natuurlik so. Ons gaan verder met die musiek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Hallo.
2: Ah, Joe, is dat hier? Gaan het.
1: Goed, dank jij.
2: Lekker, hoor je zo? Is je lustig gekeerd?
1: Dit klinkt wel lekker.
2: Sure, zie je nou.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Klein biggie los, dis waar hy op een mag mos, want jy kom loop net voorbij, jou lekker het my verlei. Hippe vir my, ons weer gaan moeilijkheid kry. Ek

winter vroeg een ochtend, toen die ganse kaap nog slaat. En die stomerse mannen nog voor die bloos die alleen gaat. Nu staan ons Hendrik kant en klaar met kettens in die hand. Zip in die berg die op tafel waait op boer Blauwbergstrand. Het bliksem in het donder en die bergen van die draak. Met die dat tafel berg toe aan die Dragensbergen vlaashaak. Met al twee oceanen wordt een leefvoertje gemaakt. Waarom was hier niet net een alledaagse taak?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Die donker kom van buiten en cijfer der die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de veer. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris, ten niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris, ten niet meer. Geleiding, kom die voorspel door die scheiding, maar is alles recht, die liefde is een vuur. En van die vurige hofmaat voor ons later in die hofspak, maar die liefde is een skaar.